0: Voor jou, zo heb ik net aan de term van Bruijs.
1: I'm calling Claire. How do you know? 15101 Blue Ash Drive.